Yeah, was ice up in the cold. Your under in your hood. Your jas tot boorgeknoot. Your glimlach so. En die echo van jou wegstap. En die woorden van jou groet. Le beloftes van jou omdraai.

0: Daarom is daar een nieuwe wet wat gaan kijken naar hoe bijvoorbeeld om plassen te koop tegen een bedrag wat die regering zet, hoe om plassen weg te vatten van absentie landloodschap, hoe om plassen te kan opdelen zodat het meer mensen kan dingen zet. Die regering probeert allerlei goed te doen. Dus waarom je ook hoort dat er plassen gekoop om zekere vatten groter te maken en zo aan. Zo is het.
1: Het Kavana, als de regional chair van de resettlement committee, om voor minister te zeggen, alsjeblieft minister, hier in plaats wetvlij mensen, hele cirkel al afgelopen 30, 35 jaar met resettlement. Hierdie mense se vee kom in die dorp vir ongelukke. Hulle word opgesteel. Al daai goed. Minister, honorable minister, kan jy vir my asseblief hierdie mense tog 'n plaas naby wetlik die omstandighede ons kan dit sê wat is die omstandighede? Hoekom ons hier rondom wetlik wil hê? Nie dat iemand moet staan en dink dat ons net op, dat is langs Wetvlei of rondom Wetvlei wil hê nie. Is dit dit nie? Ons weet hoekom ons dit, en die rede is dan ons gee, hoekom ons rondom Wetvlei wil hê. So, die power van governor

0: O Bill, en dan moet dat power wees. Wat die governor kan sê. Asseblief, honorable minister. My mense, hierdie min, het die governor het nou gesê, Wetvlei is die plek wat die governor gebouw het. Wat is dit vir jou moeilik om vir ons voor iets te doen? Nee, hierdie resettlement story is governor iets by ons. Wat vir ons baie seer maak. En die is iets wat Kavana precies weet, dat Kavana vir ons al 2020, denk ek, het ingewapens beloof het en wat nooit gedoen het nie. Hoeveel keer het ons achterna gekom en geskryf, maar Kavana het vir ons ignoreer. Nou wat verwacht Kavana nou? Hoe moet ons reageer?
1: Geef me 3 eenhede voor Wetvlei, Gobabis en Chaka. Minister heeft gezegd, goed governor, geef die 3 eenhede. Wat heeft jullie vandaag komt, daar is 3 eenhede. Als jullie voelen dat die 3 eenhede is ver van jullie af, dan zeg jullie mee. Dan ga ik terug naar de minister en zeg, die mensen willen niet daar naartoe gaan. Nie. Hulle wil hy, minister, koop een plas rondom het vlees, dan sal hy sondo gaan. Wat ek kan doen? Wat ek kan doen, ek kan go tell the minister, hier is die omstandighede van die mense, hulle wil nie sondo gaan nie, dis ver van hulle geboorteplek af, wat ook al die reed is, dan sal die minister goed sê, goed governor, kom ons soek een plaas naam bij Wetvlei, as hy so sê, en daar resettel ons die mense daar. Maar die 3 eenhede wat ek gevraagd by die minister, waar ek my power gebruik het, including die 9 mense van skoonheid gesin het, dit het gewerk.
2: Dit 100% verstaan.
1: So as die 3 eenhede nie beskikbaar is vir Wetvlei se mense nie, dan sê julle my net so. Maar vir my is my power was, governor, you said you want people in the corridors to be resettled. Can I have the names? So, ek het gekom om my name te kom kry. As die plase wat daar is, bijvoorbeeld nie rondom Wetvlei is nie, en jylle voel dat jylle wel nie soon doen gaan nie, dan kan ek net vir die mense gaan sê, nee, kom die minister, die mense sê, baie dankie, maar jylle wel nie, bijvoorbeeld Willens Rest of Fiesta, of Blue West, of waar ook al die plase is, as dit nie een rondom wet vlees nie. Dan is dit net so.
3: Basically, wat ek ook een beetje gevraagd is, as dat plaas gekoop is, die werkers wat daar is, wat die vee het, mag hulle uitgaan uit die plek, of moet hulle ook een aanzoek maak vir die ding, want hulle het moest nou daar groot geraak, die vee daar gekry.
1: Broer, ek sê moest nou, ek geef my jou naam, ja. Dat jy een van die mense wat in die gang is.
4: Dank u voor de kleine. Honorable Governor, ik vind, ons moet iets duidelijk stel voor ons toe gaan. Honorable Governor, ons heeft niet gezegd, ons zal niet ver gaan. Daar is mensen wat bereid is om ver te gaan. En daar is mensen wat bereid is om niet ver te gaan. Wat ik wil zeggen is, oh Governor, ons kan niet die geschiedenis van Omitara oer en oer spelen. Ons heeft gezien in Omitara, als mensen ver gevat worden, dan komen ze terug. Ik geloof ook niet, die minister zal dit willen hebben. Dit is een van die redes wat Governor een brief kan skryf en sê, minister, ons het hierdie story in Omitara probeer, hy het nie uitgewerk nie, kan ons een ander stelsel kyk, wat vir mense van Omitara of mense van Wetvlei of mense vir Otjenene sal werk. Laat ons nie weer plase koop en mense wat ons gegee het, terug gaan na hulle se plekke toe en ander mense wat nie die plase gegee het, sal die plase oorvat nie. Ons is bereik om te gaan, daar is een groep wat bereik is om te gaan, maar daar is een groep wat ook Namibianers is, wat nie bereik is om te gaan, net soos Omitara se mense. Ons kan nie die regering se geld so moors, plase word gekoop, mense word gegee, daar gaan hulle terug as gevolg van ander redes. Daar is klom redes, as ons vandag Omitara se mense gaan vraag, wat was die rede, hulle sal vir ons sê. Dis die redes wat Honorable Governor moet gebruik, om een brief vir minister te skryf en te sê, Honorable Governor, dis groot mense, dis mense wat omtrent niks het nie, dis mense wat bereik is om te boer, maar hulle sal nie ver kan gaan nie. Kan die minister nie a plan maak en plase rondom Omitara, plase rondom Wetvlei koop, en vir hierdie mense wat ons sê, groot mense wat die kan skuis nie. Want ek geloof vast, geskiedenis van een mens is ook belangrijk, net soos boerdery.
0: Kom ons kyk

0: Candid Honorable Governor.
1: The things are serious. Don't they have children? As they may show pravate. Would they not say the Kenneth Veloki Sunduhan?
0: Ne, the Ziba don't say Governor. The Ziba don't say.
1: Interest. Interest.
0: The interest. So that another after a friend from me has said, Honorable Governor. As she interested in engineering it, that would you random engineering play. Who shall he augment the Kenneth interest in boarding? As he wrote me, he didn't let me. Hij let niet grond niet, ons allemaal zit hier in Wetsley. Onze dieren staan dag en nacht in die krallen als gevolg van vier diefstijl. Ons is niet in die gangen, want ons respecteert Wetsley's regulaties. Ons wil niet in die gangen hier komen en mensen zijn karen vier maat niet. Dus hoe komen ze daar in die hoekjes zitten, honorable governor? Net zo goed kan ons zeggen, Wetsley's mensen zitten ook in die gangen. En daar moet iets daaraan gedaan worden. Ik heb bereik om op die lijst te staan om even hier toe te gaan, maar ik weet voor een feit, ik zal dit niet krijgen. Ik weet voor een feit, ik zal dit niet krijgen. Ik heb voor een jaar, voor 50 units aanzoek gedaan met alles wat Gavana daar gezegd. Ik kan dit... Ik verstaan... So, honorable governor say, honorable governor is 100% zeker. Die mensen wat op de hele staan, zal een unit krijgen. Oké?
1: That's why I came. And the Fahatil Khatsas and Mecheka let me the number of the Fahatil Khatsas in Parliament for Governors let me the number. The Minister is a public statement of TV. Because three units will be reserved for these people, for the Minister. And daarom is de minister, governor, gaat maar zeker. En die mensen wat je moet schrijven, is die mensen wat in die gang is. En als jullie mij nou zeggen, jullie zien in die gang en jullie zo wat dingen zeggen, dan moet ik zeggen, moet ik nog gaan zeggen, moet ik zeggen, jullie zien in die gang en niet, maar er zijn een hoekje daar en hier is jong mensen.
2: Nee, onder het kouwenleen.
3: Ons wil toch ook as 'n kansel wil ons seker maak dat ons van ons townlands af ook ietsie kan kry sodat ons ander aktiwiteite moet aanpak vir die ontwikkeling van Wetsley. Maar huidiglik, honorable governor, is daar die twee community camps is oorbewei. En dit vir my as die acting CEO sal ek sê dit is net so goed soos in mense wat in die gange beweeg. Want dit was net ter wille van mense wat kom en mense wat beginne boer het daar die ontwikkeling van community camps ingekom. Hy was ook kampe wat ons destijds wat gehuurde kampe was. Dit was townlands, dit is townlands daar. Maar dit is so gekom om meer en meer ongelukken te verhoed, het ons die gemeenskap wat graag wil boer daarna toe gestoot. Maar huidiglik moet ek vir honorable governor sê, dit is oorbewei. En dit is ook boere wat graag eendag op 'n dag ook vorentoe wil boer. Hulle is nie net hier om hier te begin en hier te eindig nie. Hulle is boere wat ook a visie het rondom boerdery. En daarna wil ek toch dat vir die honorable governor gevra het, terwyl ek nog op die platform is, ons het een plaats vir die naam van Wit van die Ewer. Wat is die status quo rondom dit? As ek vir honorable governor mag vra, want u is die chairman van die resettlement committee.
1: Yes.
4: As voor government was voor government. Ah, daarom dinge, daarom. En die hele vraag wat ek wou vra is, so dit kom dan, kom wat sê jy nie aan te sê nie. Yes. But there is no information coming forward towards it. So what is the requirement of any committee to work? Want as ons iemand het wat aan die committee to work, van wat sê jy voor jou? Of om het taura, of dan gaan hierdie persoon misschien altijd naar die meetings, daar is tijdens mijn meetings voor gaan. En die persoon kan terug voering brengen naar ons toe. Als we daarvan nu voor concern rond hakken met een leed gekomen in dat zo. Zo is er daarvan dat we gehoord. Wat is de requirement om iemand in die committee te krijgen? Gewoon die stafcommittee van die referendum.
2: Nee, het moet beginnen bij die makkelijke ene. Die compositie van die resettlement committee, elke traditionele overheid zet iemand daar. Alle traditionele overheden, elke een van hen, nomineer iemand daar naartoe. Dan heeft ons lichaam wat bekend staan als WAT, Women Action Development Group. Alle stier iemand. Dan heeft ons de Association of People with Living with Disabilities of Disabled People. Alle stel iemand. Dan heeft ons bijvoorbeeld War Veterans. Alle stel iemand. Dan heeft ons bijvoorbeeld Youth. Youth stier iemand. En dat is waar ik kan denken. Nou, dan heeft ons Regional Council. Regional Council stel iemand. Dat ons de Ministry of Agriculture, alles stel iemand. Ministry of Environment, alles stel iemand. Zo alle ministerieën, amber. Dit is wat het doen heeft met resettlement. Wat is het? Environment, alles stel iemand. Zo die compositie van die mensen is zo van zo'n aard. Daarna is daar zo, dat is nu die resettlement committee. Ik bestaan niet allerlei groepen. Met andere woorden, als je bijvoorbeeld nu valt onder een traditionele groep daar, dan is elke traditie vertegenwoordigd.
5: Molauri wa kgaolo ya Maheke re Pionganate jwa ka nkile a kopana le barui ba Vetflay e ba tlhalosetsa ka ga melao ya kopo ya resettlement gore e bereka jwang. Morejwame, thulaganyo ya kemo le go rua ya helela nao a e kopane ga sebekedi ya kere sala shente.

0: Daarom is daar een nieuwe wet, wat gaan kijken naar hoe bijvoorbeeld om plassen te koop tegen een bedrag wat die regering zet, hoe om plassen weg te vatten van absentie landloodschap, hoe om plassen te kan opdelen zodat het meer mensen kan dingen zijn. Die regering probeert allerlei goed te doen, dus waarom je ook hoort dat daar zal plassen gekoop om zekere reservaten groter te maken en zo aan. Zoals bij... Ja.
1: Hoeveel man heeft het Kavana als de regional chair van de resettlement committee om voor minister te zeggen, alsjeblieft minister, hierdie plaas wetvlei mense, hulle sukkel al afgelope 30, 35 jaar met resettlement. Hierdie mense se vee kom in die dorp vir ongelukke. Hulle word opgesteel. Al daai goed. Minister, honorable minister, kan jy vir my asseblief hierdie mense tog 'n plaas naby Wetvlei? Die omstandighede, ons kan dit sê, wat is die omstandighede? Hoekom ons hier rondom Wetvlei wil hê? Nie dat iemand moet staan en dink dat ons net op, dat ons langs Wetvlei of rondom Wetvlei wil hê nie. Is dit dit nie? Ons weet hoekom ons dit, en die rede is dan ons hier, hoekom ons rondom Wetvlei wil hê. So, die power van governor, hoeveel power, en daar moet die power wees, wat die governor kan sê, asseblief, honorable minister, my mense, hierdie min, het die governor het nou gesê, Wetvlei is die plek wat die governor gebouw het. Wat is dit vir jou moeilik om vir ons so iets te doen? Nee, hierdie resettlement story is governor iets by ons, wat vir ons baie seer maak. En die is iets wat governor precies weet, dat governor vir ons al 2020, denk ek, het ingewapens beloof het en wat nooit gedoen het nie. Hoeveel keer het ons achterna gekom en geskryf, maar Kavana het vir ons ignoreer? Nou, wat verwag Kavana nou? Hoe moet ons reageer?
0: Ek het die man drie eenhede. Is dit wat ek sê? Gee my drie eenhede vir Wetvlei, Hobbabes en Chaka. Minister het gesê, goed, Gavana, jou die drie eenhede. Wat het vir julle vandag kom sê, daar is drie eenhede. As julle voel die drie eenhede is ver van julle af, dan sê julle my, dan gaan ek terug na die minister sê, die mense wil nie daar naartoe gaan nie. Hulle wil hy, minister, koop een plaas rondom Wetvlei, dan sal hy soendoe gaan. Wat ek kan doen? Wat ek kan doen, ek kan go tell the minister, hier is die omstandighede van die mense, hulle wil nie soendoe gaan nie, dis ver van hulle geboorteplek af, wat ook al die reed is, dan sal die minister goed sê, goed, governor,

0: sur la place Namé Verflé, à ses sources, et à ses sept longs Mardi 3 yen yete va tek gefraid by die minister wat ek met paua gebreek het. Including die 9 mense van skoonheid gesin het. Dit het gewerk.
1: Dit 100% verstaan.
0: So as die 3 yen yete nie beskikbaar is vir witvleese mense nie, dan sê julle my net so. Maar vir my is my paua was, Governor, you said you want people in the corridors to be resettled. Can I have the names? So, ek het gekom om my name te kom kry. As die plasse wat daar is, bijvoorbeeld nie rondom Wetvlei is nie, en jylle voel dat jylle wel nie soon toe gaan nie, dan kan ek net vir die mense gaan sê, nee, kom die minister, die mense sê baie dankie, maar hulle wil nie, bijvoorbeeld Willemsrust of Fiesta of Blowwest of waar ook al die plasse is, as dit nie een rondom Wetvlei is nie. Dan is dit net so.
2: Basically, wat ook een beetje gevraagd is, as dat plas gekoop is, die werkers, wat daar is, wat die vier het, mag hulle uitgaan uit die plek, of moet hulle ook een aanzoek maak vir die ding, want hulle moet nou daar groot geraak, die vier dagen kry.
0: Broer, ek sê ons nou, ek geef my jou naam, ja. Dat is een van die mensen wat in die gang is.
3: Ons moet iets duidelijk stel voor ons toe gaan. Honorable Governor, ons het niet gesê, ons zal niet ver gaan nie. Daar is mensen wat bereid is om ver te gaan. En daar is mensen wat bereid is om niet ver te gaan nie. Wat ik wil zeggen is, Governor, ons kan niet die geschiedenis van Omitara oor en oor spelen nie. Ons het gezien in Omitara, als mensen ver gevat worden, dan komen hulle terug. Ek geloof ook nie, die minister sal dit wil hê nie. Dis een van die redes wat Governor een brief kan skryf en sê, minister, ons het hierdie story in Omitara probeer, hy het nie uitgewerk nie. Kan ons een ander stelsel kyk? Wat vir mense van Omitara of mense van Wetvlei of mense vir Otjenene sal werk. Laat ons nie weer plaasje koop en mense wat ons gegee het, terug gaan na hulle se plekke toe en ander mense wat nie die plaasje gegee het, sal die plaasje oorvat nie. Ons is bereik om te gaan, daar is een groep wat bereik is om te gaan, maar daar is een groep wat ook Namibianers is, wat nie bereik is om te gaan, net soos Omitara se mense. Ons kan nie die regering se geld so mors, plaasje word gekoop, mense word gegee, daar gaan hulle terug as gevolg van ander redes. Daar is klom redes, as ons vandag Omitara se mense gaan vraag, wat was die rede, hulle sal vir ons sê. Dis die redes wat Honorable Governor moet gebruik, om een brief vir minister te skryf en te sê, Honorable Governor, dis groot mense, dis mense wat omtrent niks het nie, dis mense wat bereik is om te boer, maar hulle sal nie ver kan gaan nie. Kan die minister nie een plan maak en plaas rondom Omitara, plaas rondom Wetvlei koop, en vir hierdie mense wat ons sê, groot mense wat die kan skuis nie. Want ek geloof vast, geschiedenis van een mens is ook belangrijk, net zoals boerderij. Kom ons kijk aan dit, Honorable Governor.
0: Ik ben zo serieus. Don't they have children? Als ik niet zo vraag wat ze, moet ik nog zeggen, die kennis wel ook iets ondergaan.
3: Nee, dat is wat ons zegt, Governor. Dat is wat ons zegt.
0: Als je vraagt, interest.
3: Die interest. Zo zeg ik aan dat voor een vriend van mij gezegd, Honorable Governor. Als je interest in engineering hebt, dan moet je rondom engineering blijven. Hoe sal hierdie ou mense se kinders interest in boerdery kry, as die groot mense nie grond het nie? Hulle het nie grond nie, ons allemaal sê hier in Wetvlei, ons diere staan dag en nacht in die kralle as gevolg van veediefstal. Ons is nie in die gange nie, want ons respecteer Wetvlei se regulaties. Ons wil nie in die gange hier kom en mense se kare seer maak nie, dis hoekom ons daar in die hoekie sit, Honorable Governor. Net so goed kan ons sê, Wetvlei se mense sit ook in die gange. En daar moet iets daaraan gedoen word. Ek is bereik om op die lijst te staan om even hier toe te gaan, maar ek weet vir een feit, ek sal dit nie kry. Ek weet vir een feit, ek sal dit nie kry. Ek het oor die 50 units aanzoek gedoen met alles wat Governor daar gesê het. Ek kan dit... So, Honorable Governor sê, Honorable Governor is 100% seker, die mense wat op die lijst staan, sal een unit kry.
0: Okay. Om mensen te omschrijven wat in die handen is, wat op die drie jaar hier zit, is een sleutel moet worden. Dat is waar ik heb. En dat vergaderingskaart zit met checken en het meer in de namen te zetten. Vergaderingskaart 18 waarom het met verband is en het meer in de namen. Die minister heeft een public statement gemaakt op TV. Because three units will be reserved for these people, for the mensen. En daarom is de minister, governor, gaat maar zeker. En die mensen wat je moet schrijven, die mensen wat in je gang is. En als jullie mijn oosten, jullie zien in gang en jullie soppen, dan moet ik zeggen, hoe moet ik het nog gaan zeggen, moet ik zeggen, moet ik zeggen, wij zien in gang en niet, maar er zijn een hoekje daar en hier is jong mensen.
2: Nee, onder de taunlijn. Ons wil toch ook as 'n kansel wil ons seker maak dat ons van ons townlands af ook ietsie kan kry sodat ons ander aktiwiteite moet aanpak vir die ontwikkeling van Bidvlei. Maar huidiglik, honorable governor, is daar die twee community camps oorbewei. En dit vir my as die acting CEO sal ek sê dit is net so goed soos in mense wat in die gange beweeg. Want dit was net ter wille van mense wat kom en mense wat beginne boer het daar die ontwikkeling van community camps ingekom. Daar was ook kampe wat ons destijds wat gehuurde kampe was. Dit was townlands, dit is townlands daar. Maar dit is so gekom om meer en meer ongelukke te verhoed, het ons die gemeenskap wat graag wil boer daarna toe gestoot. Maar huidiglik moet ek vir honorable governor sê, dit is oorbewei. En dit is ook boere wat graag eendag op 'n dag ook vorentoe wil boer. Hulle is net hier om hier te begin en hier te eindig nie. Hulle is boere wat ook een visie het rondom boerdery.
0: Dit sê ek wat slim is, dit is hele silk.
2: En daarna wil ek toch dit vir die honorable governor gevra het, terwyl ek nog op die platform is, ons het een plaats vir die naam van Wit van die Iwers. Wat is die status quo rondom dit? As ek vir honorable governor mag vra, want u is die chairman van die resettlement committee.
0: Yes.
1: As voor gouverneur, wat voor gouverneur? En die hele vraag wat ek wil vraag is, so dit is gekom, there is no information coming forward to work with. So, what is the requirement of aan hierdie komitee te behoort? Want as ons iemand het, wat aan die komitee te behoort, van Bidvlei bijvoorbeeld, of om Ataura, kambe, op een woord, dan gaan hierdie persoon misschien altijd naar die meeting, daar is daar met meeting toe gaan. En die persoon kan terug voeren naar ons toe. Als we gaan nou toe kom staan en rond haak op en dan voor de leeg gaan komen, in dat zo. So, als we alleen daarvan gaan worden, wat is de requirement om iemand in die komitee te krijgen, gewoon die stafcommittee van die resettlement?
0: Nee, ek moet begin by die maklike ene. Die kompositie van die resettlement komitee, elke traditionele owerheid, sit iemand daar. Al die traditionele owerheid, elkeen van hulle, nomineer iemand daar naartoe. Dan het ons liggaam wat bekend staan as WAD, Women Action Development Group, hulle stuur iemand. Dan het ons die Association of People with Living with Disabilities of Disabled People, hulle stel iemand. Dan het ons bijvoorbeeld war veterans, hulle stel iemand. Dan het ons bijvoorbeeld youth stuur iemand. En dit is waar ek kan denk. Nou, dan het ons die Regional Council stel iemand. Dat ons die Ministry of Agriculture, alles stel iemand. Ministry of Environment, alles stel iemand. So alle ministerie, amber, dis wat dit doen het met resettlement. Wat is het? Environment, alles stel iemand. So die kompositie van die mense is so van so aard. Daarna is daar so, dis nou die resettlement committee. Ek bestaan net al die groep uit. Met andere woorden, als je bijvoorbeeld nou valt onder een traditionele groep daar, dan is elke traditie vertegenwoordigd.
4: Molauri wa kgaolo ya Maheke re Pionganate jwa kgang kila kopana le barui ba Wetvlei e ba tlhalosetsa ka ga melao ya kopo ya resettlement gore e bereka jwang. Mre jwame thulaganyo ya kemo le go rua ya helela nao a e kopane ga sebekedi ya kere sala sente.